het maar wachten. Om het maar wachten. Gaat aan met Hakun Vachov. Hoe ze pumek jank het alles. Hoe manume mij een arot. Een jera zabor. Katarbet.